0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was al anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
4: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
5: Hallo, met de rioolkrak.
6: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
5: Een geurtje?
6: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
5: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
6: Oei. Ja, dat is spijtig.
7: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
8: Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
10: Good morning.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was als anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Waver zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemorgen. Het is maandagmorgen. Een beetje omdraaien. Nee, wakker worden. Het is 7 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Eens een beetje dichterbij, ja, zo ongeveer. Kom a little bit closer van J&D Americans. Goedemorgen, we proberen wakker te worden. Het is vandaag maandag 24 augustus. Iedere keer

Say Nothing Yet van de BTO. Dat is de Beckman Turner Overdrive natuurlijk. Ik was deze week nog op straat aan het lopen. Ik kwam iemand tegen met een hond en ik zeg tegen mijn overbuurvrouw. Ik wist niet dat je een hond had. Wat voor ras is dat eigenlijk? Ik ben een beetje aan het kijken. Het is een politiehond, zegt ze, mijn buurvrouw. Ik zeg, oh, zo ziet hij er niet uit. Nee, zegt ze, dat kan. Hij werkte bij de geheime politie.

rechtop en met de knieën ook recht vooruit en de voeten ook natuurlijk. En steunzolen kan je misschien ook nog aan. Walk in proud. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Mooi, overal op FM, op DHB Plus en natuurlijk ook via Zoekpunt Radio. Dit is Zoe. Goedemorgen, hier is Diederik en morgen de Contours. Waar het net een Do You Love Me? Hou jij nog van mij? Alstublieft.

0: Hallo, met Riel Krek.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

Ja, ik moet zeggen, dat is niet meer zo heel ver weg. Do you still need me? And do you still feed me when I'm 64? Van de Beatles natuurlijk. Zoo Radio. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Hè. Jawel, tante Julia, ik lijk al wel veel ouder. Maar als u dat wil, alstublieft, haal dan die dingen van mijn schouder. Ik was een...

Ja. Samen met Nico Haak, de band van Foxy Foxtrot met je elastieke benen, bijvoorbeeld. Of is je moeder niet thuis? Dat was natuurlijk dan Julia van Boudewijn de Groot, hè, want hij schreef het ook en zong het ook mee. Hier is Zoe. Goedemorgen, Diederik in de morgen.

0: Jawel, hij had wat mispeuterd. Hè. Hij zat eigenlijk gevangen en werd vrijgelaten. En hij schreef aan zijn liefje van ja, maar mag je terugkomen? Luister, als je aan de eikenboom een geel lintje hangt, dan weet ik dat ik de volgende halte in de bus mag stoppen. En als er geen lintje hangt, dan rijd ik gewoon door met de bus en dan ga jij ook maar verder met je leven. En er hingen wel 1000 lintjes aan de boom. Oh.
1: Ladies and gentlemen, the beat goes on.
0: Oh, ja, er zat wel met 1000 gevangenen en relatie, denk ik eigenlijk.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jawel, wij draaien ze bijna helemaal non-stop achter elkaar. Al die fantastische oldies. Hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Jawel, op de eerste werkdag van deze week. Het is de uitzending van maandag. 24 augustus ondertussen. Goedemorgen.

0: soul.
1: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was als anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, let op, zet de wekker niet te veel in sluimerstand. Het is ondertussen hier bij ons 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

zo vroeg en nu al een fabeltjeskrant. Imagine van John Lennon. Het zal wel niet gebeuren, helaas. Niks aan te doen. Alors, j'ai un secret à te dire, Lucky.

van Chuck Berry natuurlijk. En hier is ze zo, goedemorgen. Ja, een beetje wakker worden, links oog wat open, rechts oog wat open. En proberen om deze maandag goed in te zetten natuurlijk. Het is vandaag de uitzending van maandag 24 augustus, waar we langzaam maar zeker wakker worden. En als we eventjes naar buiten kijken wat het weerbericht voor ons betreft, ja, dan zien we dat het vandaag redelijk goed meevalt. Bij ons op de Mostheuvel is het ondertussen al een graadje of 13 geworden en het wordt wel een graad of 23 vandaag.

hoogtevrees is daar niet bij natuurlijk. Hè. On the roof van de Durfdors natuurlijk. Hier is Zo. Goedemorgen tot aan 11 uur. Diederik in de morgen. En dan bij Sophie op de koffie. En nu de maskenada van Sergio

0: hartje van Sint Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op directeursigrid.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service. Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

0: Loving You is Sweeter Than Ever. Oh, oh, oh, van de Fortops natuurlijk. Die jaren 60, die zijn van ons. Hier is Zoe. Ik zeg hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey. Hey.

Jimmy Gilbert hier op Zoo natuurlijk. Die kennen we ook nog van de Sugar Shack. Het was Worlds of Love uit het midden van de jaren 60. En daarvoor, hey, komt van dat dak af van Peter Koelewijn en de Rockets. Zoo Radio.

it is still on. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Paul Simon en Art Garfunkel, zo populair in de 60s natuurlijk. The Sounds of Silence. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Welkom in de wakkerwereld. Het is met

0: Zo moeilijk. Man, Monday, I've got Friday on my mind. Ik koop er al de hele ochtend mee rond. Hè.
1: Zoo Radio. 60s Power.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Fix het met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, welkom in de wakkere wereld bij Diederik. Het is ondertussen 9 uur.
2: From the Beverly Hills.

0: Oh, die jaren 60 zijn van ons maar zo triest soms. The End of the World van Skeeter Davis, jawel. En Bobby Darin daarvoor, Dream Lover. Ik ga ze bijna non-stop achter elkaar draaien.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

Ja, weet je nog wel, het verhaal van de kikker, hè, die op zijn gitaar al fluitend rondtrok. Wat een heerlijk filmpje was dat toch? Love is All van Roger Glover en Guest 1974. Ja, goedemorgen. Ik ga ze bijna non-stop achter elkaar draaien. Zo tussen dit en 9:30 zijn er hits van onder andere Wally Tax van de Wallace Collection, James Brown van Thurston Harris, van de Isley Brothers en van The Fifth Dimension. Nu, hoor je het al een beetje? The Wedding Bell.

0: restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: korte broek. Ja, in korte broek met bretella natuurlijk. Drinken. Voor jullie de pinken. Dan de scheffels natuurlijk hier op Radio Zoo. Goedemorgen. En Helen Shapiro, look who it is. En het thema uit Hawaii 5-0, bekende televisieserie natuurlijk uit de 60s. Hier is Zoo. Hier hoor je de jaren 60, want die zijn van ons.
1: The sound of the 60s.

0: gaskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ja, blijft nog een heel speciaal plaatje geeft hoor. De Moldy Oldog van Lieutenant Pigeon. De Beach Boys daarvoor, de Beatles, Niels Sedaka en Lulu. Het is langzaam, maar zeker bijna 10 uur. Dat betekent dat we zo meteen al koffie gaan drinken. Een klein voorproefje voor straks. Bij Sophie op de koffie natuurlijk. Maar we hebben eerst nog hier de Kings, a well-respected man. 'Cause he gets

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, een goedemorgen. Het is ondertussen hier 10 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Diederik en morgen. Ik zou je graag willen bedanken. Thanks for saving my life van Billy Paul 1973. Even kijken. Martha Reeves, Alain Barrière, The Walkers, The Mamas en The Papas. Buddy Holly komt voorbij. Whole Blue Eyes. En The Elgins met Heaven Must Have Sent You. Good time.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Trini Lopez en Unchain My Heart maken wij helemaal vrij. De Jackson 5 daarvoor en ABC wil je zelf ook plaatjes aanvragen. Service naar onze website, gaan naar zoo.radio, klik door naar verzoekjes en vraag je verzoekplaatje aan voor onze zoobox vanavond vanaf 6 uur. Super

Het is zomer, dus dat moet natuurlijk kunnen. Het is nog zomer tot 21 september natuurlijk. Summer Song van Chad en Jeremiah. Daarvoor Peggy Lee, Benny King, Elvis Presley, Trini Lopez. Ze waren

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien, mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is bij Sofie op de koffie.
3: From the Beverly Hills event.

Bee Gees en To Love Somebody. En daarvoor The Four Seasons en Why Do Fools Fall in Love. Het overkomt iedereen wel eens. Zo, daarmee is het ruim 11 uur en zijn we toegekomen aan een nieuwe werkweek. Ik ben Sophie Lanva en ik blijf bij jullie tot 2 uur vanmiddag. Met het komende half uur onder andere Redbone, Lucille Starr, Gene Vincent, Cliff Richard, Tom Jones en nu Blame It on the Bossa Nova. Super.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
10: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be.

droomde over een plek waar hij nooit meer kon zijn. Green, green grass of home. Goedemorgen bij Sophie op de Koffie. Nog tot 2 uur met nu de cookies. Jane.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Harvey Greaves vond een andere man in het bed van zijn vrouw en besloot daarop een advocaat te schakelen. Dat was Take a Letter Maria. Het exploot van de deurwaarder is bijgevoegd. Broadcasting.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Twee op de drie scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. We gaan zo meteen boterhammen eten. From the Beverly Hills of

0: Tante Maria. Dames, deze man is best te vertrouwen. De Watermelon Man, de ruwe bolster, hard van buiten, zacht van binnen. Wil je zelf ook een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website zoo.radio en klik op verzoekjes. Dan kan je je eigen verzoekje horen in onze Zoobox, die elke werkdag wordt uitgezonden tussen 6 en 8 s'avonds.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Good afternoon.
6: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

The Angels and My Boyfriend's Back. En nu zal je allicht eens wat meemaken. Dit is zo, de jaren 60 zijn van ons, met zometeen Scott McKenzie, maar eerst Salvatore Adamo.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
2: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Twee op de drie scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor het laatste stukje van Met Sophie op de Koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet of naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: Ben echt te vind. Eerst bij Ribarent.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Twins and Whatnots en Girls, een soulhit uit 1974. Daarvoor Wherever I Lay My Head, That's My Home. Dat was Marvin Gaye. Als hij aan de deur staat, zou ik precies toch niet open doen.

Frank Sinatra, Love and Marriage, het thema uit Married with Children. Goedemiddag, ik ben Sophie en je luistert naar Zoo Radio, de jaren 60, die zijn van ons.

restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur

0: sigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Chubby Checker en de Limbo Rock. Slecht voor nek en rug. En daarmee zijn we aan het einde van deze Bij Sofie op de Koffie voor maandag 24 augustus. De kop is eraf. Heel graag tot morgen. Dag.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Twee op de drie scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja. Het is maandag. Goedemiddag. Het is ondertussen 2 uur. Hier is Diederik in de middag. From the Beverly Hills event.

van Brenda Lee natuurlijk. Daarvoor The Birds en Mr. Tambourine Man werd geschreven door Bob Dylan. Maar de grootste hituitvoering was natuurlijk voor The Birds. Goedemiddag. Ja, het is die week in de middag. Even kijken, het is maandag 24 augustus. Hier probeer ik samen met jullie de middag een beetje door te komen. Straks om 5 uur de top 5 at 5. Ik vertel er in de loop van dit radioprogramma natuurlijk veel meer over. Dit is Billie Joe Royal met haar

0: restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zegt je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paska, voor groot en klein.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.

Jawel, uit Engeland, uit de UK, Atlantis van de Shadows. Straks in onze top 5 uit 5 gaan we ook terug naar 1968, naar de Engelse hitparade. We grijpen terug naar de hitparade van 24 augustus. Wow, babaloom!

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ifan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ifan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifanpelt.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kusters Ramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

ja, voor de goede verstaander, het gaat niet over een vogel. Hè. De Pretty Flamingo van Man for the Man natuurlijk. Daarvoor Sacha Distel, Scooby-Doo, de Pomme de Poir, Painted Black, zijn aanklacht tegen de oorlog in Vietnam. En de Auburs met The Letter, liedje wat we ook kennen in een andere korte uitvoering van de Bokstofs natuurlijk. Hè. Hier is Zoe Diederik in de middag met Huckelbert.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gilies. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gilies was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen, heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze wint de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, 1, 2, 3. Het is 3 uur. Ik wens u een hele goede middag.
2: From the Beverly Hills event.

0: kennen.
1: Ja, ja, ja. Elvis en Don't Be Cruel. Dagje als vandaag, 24 augustus. Maar dan in 1964, dat is vandaag precies 62 jaar geleden. Dan heeft Brian Epstein, de manager van de Beatles in het Beverly Hills Hotel in Californië, voor het eerste ontmoeting met kolonel Tom Parker. Hij is de manager van Elvis Presley. Elvis is dan in Californië voor de opname van zijn nieuwe bioscoopfilm en die heet Girl Happy.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476-34-30-48 of creatine.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Good afternoon.

Little Devil. Ja, jij zit dan in zo'n klein doosje en als ik dat open doe, dan kom je eruit. Ongeveer zo, hè. Doe je de doosje open en dan... Little Devil. Hier is Zoe, hier is Diederik in de middag, hè, met Une Belle Histoire.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.

0: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gilies. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gilies was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen, heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, hier Diederik in de middag. Hier is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Het is 4 uur.
2: From the Beverly Hills event.

wat een wereldhit voor deze Jeff Christie en Yellow River. Hij schreef het liedje voor de Tremolo's, die beluisterde het en die zeiden van ja, Jeff, dat wordt niks. En toen dacht hij van ja, dat ga ik zelf opnemen en wat een hit, het werd een wereldhit. Hij zal wel spijt hebben gehad natuurlijk en dat spijt komt altijd te laat, zegt men.

weet je nog, werd ook in de jaren 80 nog niet voor Leo Sayer, de Britse zanger. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Dit was de originele uitvoering, die van Bobby V. Zoo Radio. Zoo Radio.

Kijk eens, Then I Saw Her Face and Now I'm a Believer van The Monkees. Veel van hun hitjes werden geschreven door mensen zoals bijvoorbeeld Tommy Boyce of nog beter, Neil Diamond was ook een geweldig succesvol auteur voor The Monkees. Dit is Zoo. Goedemiddag, hier is Diederik in de middag. Denk er nog eens over.

0: Ja, later heel veel hits gehad in het Frans natuurlijk. Deze Gilbert Montagnier, maar zijn eerste hitje, dat was in het Engels. Don't let me play and be the fool. Daarmee zaten we in 1971. Hier is Diederik in de middag op Zoo. De jaren 60 zijn van ons.
1: The home of rock and roll.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas. Hier op de radio bij Zoo. De jaren 60 zijn van ons. Hier is Diederik in de middag met nu. Oh, Sweet Little 16. Hm?

Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of

0: venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
0: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gilies. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gilies was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen, heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemiddag. Het is ondertussen 5 uur. De Top 5 at 5 neemt je vandaag mee terug naar 1968. De Britse hitparade.
2: From the Beverly Hills event.

Dance to the Music van Sly & Family Stone. Ze zouden helemaal internationaal doorbreken over de gehele wereld, dankzij het Woodstock Festival in 1969 natuurlijk. Daarvoor Tom Jones, nog altijd populair. Jawel, en Help Yourself to My Arms and to My Lips. Het is de hitparade van 24 augustus 1968. En die werd eigenlijk uitgezonden op 20 augustus 1968, de Engelse hitparade. Op 3, Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson uit de film The Graduate. Dat is een film uit 1967 van Mike Nichols in de hoofdrol. Wow, en Bancroft en Dustin Hoffman. De film zelf is gebaseerd op een boek, op een roman van Charles Webb uit 1963. De plaat blijft onsterfelijk. Top 5.

Als je ogen dicht hebt, dan zie je niks meer natuurlijk. I close my eyes and count to 10. Maar ik zou wel blijven stilstaan in die periode. Dusty Springfield hier op de radio. Zijn bezig met de hitparade, de top 585 van 24 augustus 1968. Die werd uitgezonden in Groot-Brittannië op 20 augustus 1968 met Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. En I close my eyes and count to 10 van Dusty Springfield. En die plaats stond op nummer 2. Rest ons nog de nummer 1. Dat is Money Money van Tommy James en de Shondells. Ja,

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Niels Ten Haga. Oh Carol, ik ben zo verliefd op jou. Enrico Macias, half Algerijns en half Frans, had een aantal hitjes in de jaren 60 en ook nog in de jaren 70. Maar hij heet eigenlijk Gaston. Gaston, Tomme voor de vrienden. Mon cœur, dat

straks hier op de radio bij Zoo, onze Zoobox. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen, surf dan naar onze website. Ga naar zoo.radio, klik door naar verzoekjes en vraag zelf je eigen verzoekplaatje aan.

0: pom.
1: Salvatore Adamo. En vous permettez, monsieur. Er is een man die stapt op de bus en die vraagt aan de buschauffeur. Chauffeur, rijdt u tot aan de cinema? Nee, zegt de buschauffeur. Ik moet gewoon werken.

Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën.

0: anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

Ja, wel, lieve vrienden, ik denk dat ik een glaasje ga drinken. Oh, oh, oh, oh. Om de maandagavond goed in te zetten. Rum en Coca-Cola natuurlijk. Hier is Zoo. Dit was die Dirk in de Middag. Heel graag tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een voetbalveld in Aunay in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedenavond. Jawel, hier zijn ze dan. Hè. Onze aangevraagde plaatjes in de zoekbox.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Hallo, met Riaal Krak.
4: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
3: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
4: Ja, dat zegt de geest ook.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Ah, zie hier, we zijn er.
7: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
6: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
7: Oh?
6: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
7: Echt?
6: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
7: Oh, voor ons geld in te steken.
6: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
7: Oei.
0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
9: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
10: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
11: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
12: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
13: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Fuck, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doof.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
7: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 6.

0: 0884 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in Het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Fix het met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden. De brandweer blijft nog nablussen. Maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
1: Tornade, tornade sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo.
0: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden. De komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Laat je niks wijsmaken? Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle

0: Fix It met Sidefix.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden. De brandweer blijft nog nablussen. Maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
1: Tornade, tornade sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo.
0: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden de komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja. Meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 88.

0: uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: de toegangswegen naar de Hogevenen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden. De brandweer blijft nog nablussen. Maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
1: Tornade, tornade sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo. J'ai tout en vidéo.
0: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden de komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe?
2: Ja!
3: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kunnen namelijk...

0: 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat.